0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit?

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
7: Gewoon lekker lang.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
16: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
17: Gewoon lekker lang luisteren.
21: Wat zegt u?
19: Gewoon lekker.

elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Lijnstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Haak met het Radio Nieuws. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelderdome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. De zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
16: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
17: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
18: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
19: Schakel maar in.
20: Van harte welkom.
21: Schakel maar in.
19: En geniet.
22: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
23: Wat zegt u?
24: Gewoon lekker lang luisteren.

Ja, ik denk het wel hoor. Goed, Mona en Zolking hoorde je met Sexy Sexy Lover. Ik zeg goedemorgen, het is vandaag zondag geworden. Het is vandaag de rustdag. Ja, en we begonnen trouwens met Blind Faith. Ja, een rockgroepje. Een legendarisch concert in Hyde Park in Londen in 1969. Meer dan 100.000 muziekliefhebbers die bezoeken het concert. Dat door de pers beschreven wordt als de meest opmerkelijke bijeenkomst voor jonge mensen ooit gezien in Engeland. Ja, de groep Blind Faith die bestond uit Ginger Baker, Eric Clapton, Steve Winwood en Rick Wack. Ja, dat was legendarisch hoor, 1969. Ja, je hoorde een liedje van Blind Faith, Will Alright, voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, goedemorgen. Het is zondag. Ik zei het al, het is de rustdag. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton, de zondageditie. Ja, de netbeheerder Tennet wil twee enorme elektriciteitstunnels gaan boren onder de Westerschelde. In de tunnels kunnen in totaal 24 dikke stroomkabels worden gelegd die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom gaat voorzien. Ja, Tennet heeft de afgelopen 2 jaar al onderzoek gedaan naar de beste opties om stroom naar Zeeuws-Vlaanderen te brengen. En een woordvoerder zegt, we zien nu dat de tunnels de minste impact hebben op de scheepvaart en op de natuur. Want ja, die verstoor je het minst als je een tunnel hebt, zo zegt de woordvoerder bij Omroep Zeeland. Ja, dat er extra stroomkabels naar Zeeuws-Vlaanderen moeten komen, dat staat al een tijdje vast. Vooral rond Terneuzen zitten veel grote bedrijven die nu al tegen een stroomtekort aanlopen. En hun uitbreidingsplannen al niet kunnen realiseren. Hè? Ja, dat is een probleem hoor, dat hele stroomnet. Hè? Dat is echt niet te filmen. Of er is te weinig stroom, of worden zelfs huizen al niet eens meer aangesloten omdat er geen stroom is. Ja, het is bijna niet in te denken, maar het is echt waar. Ja, ja, hoogspanningsmasten bijvoorbeeld, hè, daar heeft men ook aan gedacht. Hè, om hoogspanningskabels tot op een hoogte van 200 meter boven het, over het water van de zeearm te leiden. Maar ja, vooral natuurliefhebbers die waren daar niet blij mee. Ze dachten dat het landschap ging verstoren en waarschuwden dat vogels vaak tegen kabels aanvliegen. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook. En nu heeft men dus gekozen voor de optie om een tunneltje te graven. Hè? Ja, richting Zeeuws-Vlaanderen. En daar komt dan al die stroomvoorziening in. Hè? Ja. Dat is een beetje het belangrijkste nieuws dat ik vanmorgen las. Hè? Ja. Goed, 1969. We gaan weer terug in de tijd. Dit was toen een grote hit.

Jordi van Wijmeren, ik ook van jou. Als je nog een leuke artiest weet die je zegt van goh, die heeft een leuk liedje uitgebracht. En die wil ik wel in Voor de Wekker Wakker hebben. Dan mail je dat voor de Wekker Wakker, apenstaartje gmail.com. Ja, je hoorde hem hier bij dit ochtendradioprogramma op de zondageditie. Hè? Ja. Even kijken naar het weer. De dag begint vandaag wisselvallig. Naar ik zit naar buiten te kijken. Het waait, een beetje regenachtig. Er is veel bewolking. Er trekken ook wat buitjes over het land. In de middag wordt het op steeds meer plaatsen droog. Maar vanuit het westen meer ruimte voor de zon. Ook in Zeeuws-Vlaanderen gaat het zonnetje nog even schijnen. De temperatuur stijgt dan naar waarde rond de 20 graden. Daarbij waait de meest matige westelijke wind. En ja, langs de kust, daar waait het fix. En na het weekend, na vandaag en ja, maandag zo'n beetje, dinsdag, dan gaat de temperatuur langzaam weer iets omhoog. Temperaturen van 20 tot lokaal 22 graden. Daarna koelt het weer even af en dan redden we de grens van 20 graden voorlopig ook niet meer. En dan vanaf donderdag of vrijdag, dan verwacht men weer wat hogere temperaturen. Ja, ik had gisteren gezegd vanaf woensdag, maar goed, het weer is zo veranderlijk als wat, hè. Ja. Zo dadelijk, Pastoor Servaas heeft weer een nieuwe gemaakt. Dus zeker blijven luisteren, komt ze dadelijk voorbij in Voor de Wekker Wakker. Maar eerst OMD.

0: tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn kronieken op papier gezet.
1: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
0: Het is ongelooflijk, maar het hele dorp is in een rep en roer, nu dat iedereen weet dat de paus komt. Verschrikkelijk. Mevrouw Kloets bijvoorbeeld heeft hele grote plakaten gemaakt waar ze zelf op staat met een beeldmontage van de paus. Zij en de paus op één groot plakkaat waaronder staat: mevrouw Kloets wens de paus een geweldig fijn weekend hier in ons dorp. Ik word er helemaal niet goed van. En dan in de patatzaak om de hoek heeft een frietje paus. Een geweldig groot frietje met extra veel friet en heel veel pittige curry en heel veel pittige mayonaise. Want de paus, zegt de uitbater, is een geweldige pittige vent. En zo gaat het maar door. Ik word er helemaal gek van. Tot gisteravond, mijn kaplaan Harry Verdonschot binnenkwam en zei: ik heb de oplossing. Luister, en hij legde mij het hele plan uit en ik was het volkomen mee eens.
2: Tot zover de verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas. De volgende week hoor je wat kapelaan Harry Verdonschot voor een plannetje bedacht heeft voor de komst van de paus. Luister dus de volgende week weer naar de dagboeken van pastoor Servaas.

0: Lekker nummer, hè. Krijgt gelijk een beetje zin aan de zomer als je dit hoort, hè. Mandinga.
1: Mandinga.
0: Ja. En Mala hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg een hele goedemorgen. Welkom bij dit ochtend Radio Phaeton. Op deze zondagmorgen, want zo is het maar net. We kijken even naar het belangrijkste nieuws vandaag. Wat er allemaal precies gaat gebeuren. Even het lijstje erbij pakken. Even het lijstje erbij. Ja, in New York houdt onder andere bondscoach Ronald Koeman een persconferentie. Ja, en aanstaande maandag dan speelt Oranje tegen Oezbekistan. En volgens mij is dat nog gewoon een oefenwedstrijd. En in Normandië wordt een herdenkingsplaquette onthuld. De heren van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Ja, vandaag het weerbericht. De dag begint bewolkt met vooral in het noordelijke deel kans op veel regen. Later is het wel droog met ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot en met 20 graden.
2: Ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend Voor de Wekker Wakker.
3: Hi, I'm Calvin Harris.
4: I'm Jazzy.
0: Hallo.
3: I hope you enjoy.
5: Goedemorgen, lieve mensen.

0: Twee van die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic, hè? Ja. In Voor de Wekker Wakker, in de zondageditie. Het is vandaag trouwens een speciale dag. Het is de open dag naaktrecreatie. Ja, deze dag wordt elke keer georganiseerd door de vereniging Open en Bloot. Ja, de belangenbehartiger van de Nederlanders die graag bloot recreëren. Op meerdere naturistencampings in de Lage Landen. Daar kun je zeg maar letterlijk en figuurlijk rondsnuffelen. Of het wel wat voor jou is. Hè? Dus ja, vandaag kun je dus op diverse plekken in je blootje lopen.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl. /jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Nummer 36.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
15: Mag.
16: Wat mag?
15: Je weet wel, Mac.
16: Hè?
15: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
17: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
20: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
21: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
24: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker.

Zo in één keer zijn ze er weer, hè? De Havenzangers met het laatste nummer van hun Oranje Kampioen. Want het gaat natuurlijk allemaal beginnen, hè? Aanstaande donderdag 11 juni. En dan gaat het een hele tijd door. En dan is het wereldkampioenschap voetbal in Amerika, in Mexico en Canada. Hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Ja, trouwens, vandaag is er een persconferentie, hè, vanaf 9 uur. Want dan vertelt Ronald Koeman precies wat er gaat gebeuren. En morgen, ja, dan is het maandag, dan speelt Oranje in New York tegen Oezbekistan. Hè? Ja. Het nieuws vandaag, de originele bezetting van K3, die treedt vandaag voor het laatst op. Een reeks reunieconcerten hebben we gehad. De Belgische meidengroep die betreedt vandaag in het Avans Dome in Antwerpen voor het laatst het podium. Ja, bekende nummers van de groep zijn natuurlijk Oja Lele en Hart Verloren en Hippie Shake. En nog veel meer andere nummers natuurlijk. Hè. K3, wie is er niet groot mee geworden? En in Normandië wordt een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. De geallieerde invasie in Normandië op 6 juni 1944. Ja, vertegenwoordigers van de Koninklijke Marine en het Nederlands Veteraneninstituut, die zullen onder andere daarover gaan praten. En die zullen daar ook aanwezig zijn. Dus ja, het is vandaag daar ook een belangrijke dag in elk geval. Hè, in Normandië. Want ja, daar wordt dat plaquette, zeg maar, onthuld. Hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. Vandaag het is de landelijke open dag naaktrecreatie. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door Open en Bloot, de NFN. Ja, de belangenbehartiger van alle Nederlanders die

0: graag bloot recreëren. Nee, op meerdere toeristencampings in lage landen kunnen mensen snuffelen aan deze recreatievorm. Hè? Ja. Ja, je moet het, ik wil niet zeggen een keer meegemaakt hebben. Ik heb het dan één keer meegemaakt, want dat was een foutje, bedankt. Toen kwam ik op zo'n daakcamping terecht. Toen moest ik er snel weer af, want ik had mijn kleren aan natuurlijk. Ik wilde ze op dat moment ook niet uitdoen, dus weg. Ja, een of ander foutje, ik ging een hek door en ik zat in één keer in een naakt gedeelte van een camping. Maar vandaag, dan kun je ervan proeven, want het is de open dag naakte recreatie. Ja, en in Den Haag wordt vandaag bij de Albanese ambassade geprotesteerd tegen de plannen om een enorm resort te bouwen in het Albanese Nationale Park, Fiosa. Dat is een beschermd natuurgebied. Nou ja, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump is een belangrijke investeerder in dit project. Dus ja, maar er zijn heel veel mensen tegen en die proberen dit allemaal tegen te gaan. Goed, tijd voor de jaren 80 komt eraan. In de 80s remix door de voice-over, hè?
1: Voor de wekker, wakker, de ochtend begint goed. Met Erik van Vliet.
2: Back to the 80s. Back to the 80s.
3: 80.

0: Twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar in de 80s remix. Ja, dat was de tijd dat ik ging stappen en dat ik uitging en dat ik van alles deed. Ja, wat dat betreft is dat mooi als ik die oude liedjes wil horen. Goed, voor de wekker wakker. Ja, ik heb hem al vaker in de uitzending gehad en hij heeft weer wat nieuws. Op Spotify zit er een hele lijst, een nieuwe EP uit. En ja, bla bla bla, er is heel veel gebeurd. Ik heb, radiovriend Brady aan de telefoon. Nee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goh, ja, het is inderdaad, we hebben jou wel vaak gesproken, man. Ik heb even in de geschiedenis gekeken.
1: Ja.
0: We hebben elkaar regelmatig aan de lijn gehad. Dat is allemaal gebeurd toen je met jouw tv optreden, man.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar ik heb eventjes gisteravond eventjes gekeken wat voor nummers ik allemaal van jou heb.
1: Ja.
0: Maar jij hebt nummers, je hebt al best wel veel nummers gemaakt, man.
1: Klopt. Ik heb niet stilgezeten.
0: Nee, inderdaad. Tutti Frutti, dat was in 2025. In maart zie ik staan. Die staat er ook in. Billenparty, vond ik een van de leukste trouwens, tot nu toe. En nu heb je alweer een hele nieuwe gemaakt. Die gaan we straks ook draaien. Mm-hmm. Even kijken, je hebt ook nog gedaan, ik weet niet of je dat nog weet, Pokaball.
1: Ja, ook, klopt.
0: Dat was in 2024. En er zijn ook heel veel liedjes voor jou zijn dagtoppen geweest. Dus die hebben we dan zeg maar een speciale tip gemaakt. Dus, en wat me opvalt aan jouw liedjes, en ik weet niet of dat, ja, dat zal wel met een bepaalde reden aan de hand zijn, zeg maar, is dat jouw liedjes allemaal heel erg kort duren.
1: Ja, klopt.
0: Waarom heb je dat gedaan? Waarom, want nou heb je ook weer een EP'tje uitgebracht, hè? Die staat op Spotify, er staan allemaal liedjes op. Ik noem even een paar voorbeelden. Pyjama vergeten. PVDB. Weet even niet wat dat betekent. Misschien mag je dat even zo uitleggen. En dan heb je ook nog Handheving. Dat is al een liedje wat al uitgebracht is.
1: Ja.
0: En allemaal zitten ze, nou ja, toch zeker onder de 2 minuten of net 2 minuten.
1: Ja, nee, klopt. Mijn algoritme, dat was het dingetje, is, de jeugd heeft een korte spanningsboog en daar pas ik mij op aan.
0: Ja, dus jij zorgt gewoon dat je korte nummers hebt. Hoezo denk je dat de jeugd niet naar lange nummers luistert dan?
1: Nou, volgens mij tegenwoordig moet de jeugd binnen 3 seconden gepakt worden door een nummer of door een filmpje, anders klikken ze het al weg.
0: Ja, oké. Okay. Dus zeg maar elke artiest die nummers van 3-4 minuten uit gaat brengen, die moet maar hopen dat het de eerste 3 seconden raak is, anders gaat hij weg.
1: Ja, ik denk echt de grote artiesten, die hebben dan nog geluk, maar artiesten die minder bekend zijn, die moeten wel echt gelijk gepakt worden qua melodie.
0: Ja, en worden jouw liedjes gepakt? Merk je dat ook met qua streaming?
1: Ja, op feestjes weet ik wel. Dan kijk ik af en toe filmpjes te zien dat de mensen mijn nummers luisteren. Kijk, in de auto luister je niet heel vaak mijn nummers, denk ik. Maar het is wel echt, ik ben ook meer een feestartiest. Dus ik denk op heel veel feestjes word ik wel gedraaid, denk ik.
0: Ja, word je daar ook veel voor gevraagd om op te treden?
1: Ja, zeker.
0: En aan wat voor feestjes moet ik dan denken? Zijn het echt feestjes voor jongeren of ook...
1: Voornamelijk wel,
0: ja. Ja, het zou natuurlijk zo kunnen dat je een keer in een verzorgingshuis gevraagd wordt, hè?
1: Lijkt me ook leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ik vind alles prima.
0: Ja, daarom. Je vindt alles prima, dat bedoel ik. Hé, maar die EP hè, die nou uit is, hè, er staan allemaal nummers op. Hè, als je die nummers schrijft, want ja, ze duren allemaal kort, ik zei het al. Hè. Hoe fabriceer je dat dan? Ga je dan s'avonds echt zitten en dan knal je er een stel uit? Of?
1: Nou, eigenlijk gaat dat heel spontaan. Dan heb ik opeens een ideetje of een maat van mij samen, wat wij doen samen. En het is altijd heel spontaan en dan gaan we gewoon schrijven in de studio. En dan komen we altijd wat de grappige tekst uit.
0: Ja, misschien is het ook wel wat om net als Joost Klein bijvoorbeeld iets te regelen. Dat je misschien in andere landen gaat optreden, man.
1: Ja, lijkt me wel lachen.
0: Ja, misschien is het wel een beetje een compliment. Maar ik vind de muziek van jou soms daar wel een beetje, nou niet echt super op lijken. Maar het komt wel in de buurt.
1: Ja, dat snap ik. Ik snap het, ja.
0: En waarom denk je dat misschien veel mensen dat ook denken?
1: Omdat ik ook een soort... Kijk, Joost Klein is ook een typetje. En dat ben ik eigenlijk ook wel. We zijn altijd best wel een beetje gek. Op een goede manier. Mm-hmm. En qua muziek, ja, is ook gewoon een beetje anders dan anders. Dus ik denk dat we daar wel op elkaar lijken.
0: Ja. Ja, nou, ik vind het in elk geval wel apart. Het is, ja, misschien is jouw muziek ook wel een beetje een soort kunstvorm, vind ik, hoor. Als sommige nummers luister, dan denk ik, daar zit wat meer in als alleen maar muziek. Dus,
1: ja. Ja, dat is waar.
0: Dus. Hey, maar Content, hè? Dat is jouw liedje wat je dus nu uitgebracht hebt, hè?
1: Ja.
0: Hoe loopt die? Wordt die al een beetje fix gestreamd? Of?
1: Ja, ik weet wel dat mensen wel leuk vinden. Ja, qua streams, ja, de ene loopt beter dan de andere eigenlijk. Maar als ik hem draai op feestjes, dan gaan ze allemaal wel hakken. Dus dat is wel leuk.
0: Ja, zeker. Dat is hartstikke leuk. Ja. En waar gaat het over? Misschien is het ook wel leuk om even uit te leggen. Ja. Content. Ja, het is natuurlijk op social media misschien content. Ik weet het niet.
1: Klopt. Ja. Het grappige is, het gaat eigenlijk over dat ik op OnlyFans de dames zoek. Dat OnlyFans-platform. Voor de grap natuurlijk. Er zit altijd een komisch verhaaltje achter. Maar toen dacht ik van, hoe ga ik het publiek, hoe ga ik de luisteraars triggeren? Dan verander ik de C in een K en dan krijg ik content.
0: Je moet er maar op komen, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja. Hey, we gaan je liedje draaien en heb je nog plannen? Heb je nog een optreden ergens waar we rekening mee moeten houden?
1: Ja, eind juni heb ik een optreden in Bavel, dus in Brabant.
0: Ja.
1: Daar bij een voetbalvereniging ga ik optreden en voor de rest in juli nog bij een school, bij een schoolkamp. En misschien in augustus sta ik in Vlaardingen nog optreden.
0: Oké, dus er staat in elk geval weer wat op de agenda. Nou, houden jou in de gaten, want je hebt er toch wel een kleine fan bij in.
1: Gelukkig.
0: In deze regio hier. Hey, we gaan je liedje draaien en een leuke zondag, man.
1: Ja, jullie ook, jij ook.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Leuk is dat, hè? Ja, Brady. Ja, hij trad toen een keer op bij Holland's Got Talent. Dat kan me nog herinneren. Stond hij op het podium. En sindsdien brengt hij alleen maar liedjes uit, joh. Nou, we gaan Content draaien. Even doorbijten. Hij duurt 1 minuut 25.
2: Welkom in de...

Roxy Dekker en Casual, een liedje van vorig jaar alweer. Hè? Ja, eventjes aan de aandacht ontsproken, zo zeggen ze wel eens. Hè? Ja, het is vandaag de internationale Tourette-dag. Ja, ook bekend als de Europese Tourette-dag. Vandaag wordt deze dag georganiseerd waarop en extra aandacht is voor mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette. Ja, dat is een verschrikkelijk iets. Als je dat hebt bijvoorbeeld, dan ga je spontaan vloeken of je gaat schelden of noem maar op. Ja, het is te pas en te onpas vloeken of schuttingstaal gebruiken. Ja, waardoor het syndroom bij het grote publiek bekend is. Een zeldzaam symptoom. Ja, de meeste mensen hebben tics. Ja, bijvoorbeeld met de vingers tikken of met de ogen knipperen. Ik kan me herinneren. Dan praat ik over een, toch zeker een jaar of 15, 16 geleden. Toen zat ik bij een werkgever. En toen kwam de werkgever naar mij toe. En die zegt van, dan komt zo dadelijk iemand. En die is vrachtwagenchauffeur, maar die heeft Tourette. Ik zeg, oh, Tourette? Ja, die scheldt alles bij elkaar. Maar hij doet zijn werk prima. Alleen, ja, hij kan zich niet inhouden. Ik zeg, nou, is goed. Dus, ik wachtte. En inderdaad, een paar uurtjes later kwam die vrachtwagenchauffeur binnen. Samen met nog iemand. Omdat hij voor de eerste keer bij ons was. Dan wisten we in elk geval wat ons te wachten stond. En die man die begon me te schelden, jongen. Dat wil je niet weten. Ja, van, je hebt hier zooi en dit en dat. En zus en zo. Hup, hup. En hij regelde alles. En noem maar op. Ja, ik vind het toch wel knap, hoor. Dat zo'n man dan toch zeg maar een kans krijgt bij een werkgever. Hè? Want je zal het maar hebben, jongens. Ja. Het is dus vandaag een bewustwordingsdag. Hè? De internationale Tourette-dag. Ja, en fans die konden dus opgelucht ademhalen. Want de twee concerten van de Amerikaanse rapper die hebben groen licht gekregen. Het centrale Joodse overleg die probeerde de concerten nog tegen te houden. Maar ja, dat was al een onbegonnen zaak. Want Arnhem had al besloten, de burgemeester, dat mocht. Ja, de weerstand tegen Ye, voorheen bekend als Kanye West, is te wijten aan de uitspraken die hij natuurlijk gedaan heeft. Hè? Want hij heeft onder meer zijn bewondering uitgesproken van Adolf Hitler, aan wie hij ook een van zijn nummers Heil Hitler opdroeg. En later heeft hij ook gezegd dat hij spijt had van die uitspraken die hij toeschrijft aan een bipolaire stoornis. Nou ja, dat kan. Toch? Ja, nou ja, er was in elk geval tijdens het concert gisteravond weinig van te merken. Want het was alleen maar muziek wat de klok sloeg. Ook de fans die hebben zich er niet zo druk om gemaakt. Het ging om de muziek, zo zeiden ze. En niet zozeer om hetgene wat hij allemaal gezegd en gedaan heeft. Nou ja, als hij inderdaad een bipolaire afwijking heeft, ja, dan kan hij daar dus ook niks aan doen, hè, zou je bijna kunnen zeggen.

Ja, de film Grease, hoor je Olivia Newton-John. Rest in peace natuurlijk. En John Travolta, Grease, de mega mix. Ja, voor de wekker wakker. Het is vandaag de 158ste dag van het jaar. We moeten nog 207 dagen doorzetten. En dan zitten we alweer aan het einde van het jaar. Het is vandaag de geboortedag van, een hele bekende wereldburger. Vandaag is namelijk Urbanus geboren, hè? 1949. Even een korte liedje dan, hè? Even kort, hè? Dikke Rick heet hij.

0: hè?
1: Ja, op deze dag in 1949 werd hij geboren. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker. Ik spreek je morgen weer voor de reguliere uitzending. Graag tot dan.
2: Met Erik van Vliet.
3: Zo, hè? Is dat het? Hebben we alles? Gelukkig ken ik naar huis.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
14: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
17: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
16: Help je mee?
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie of uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
21: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon.

0: deze ochtend de minuut van Ruud, de Langstraatse Praat, het eitje op zondag, Nederpopjesstop, het nieuws uit uw regio en natuurlijk heerlijke muziek. En ik zeg een heel bijzonder goedemorgen, Paul.
1: Goedemorgen, Rudy en Erik van Vliet. Dank je wel voor de afgelopen 2 uur.

0: tegelijk bezig om het even allemaal goed voor elkaar te krijgen.
1: Zo is het, ja. Nou, in ieder geval allemaal bijzonder goedemorgen. En fijn dat jullie er weer bij zijn bij de familie van Goedemorgen Langstraat. En wij zijn er dan weer tot 11 uur met ons programma. En we hebben weer veel in petto.
0: Dat hebben we zeker. Lekkere muziek, sowieso. We hebben onze items weer. En voorlopig kan je nog even niet appen. Maar dat gaan we proberen te regelen dat dat weer goed komt. Dat is een van die dingetjes die je even tegen zit, laten we zeggen.
1: Ah ja.
0: Dat kan gebeuren. Ja. Het is live. Het hoort erbij. En ja, we hebben ook een beetje, ondanks dat het buiten grauw, grijs is, nat. Afgelopen week is trouwens heel veel water naar beneden gekomen.
1: Absoluut.
0: Dat is ongelooflijk. Mijn regentonnen zijn weer tot aan de rand gevuld. Ja. Ik denk bij iedereen wel.
1: Het mag wel, zeg maar, het is goed voor de tuin.
0: Dat wel.
1: Want de natuur had het hard nodig. Zo. Maar nou is het wel even mooi geweest als het even kan.
0: Nou, mijn tuin is heel groen, maar dan van het onkruid.
1: Ja.
0: Maar ondanks dat gaan we toch proberen een beetje een zomersfeertje erin te brengen. En ik hoop dat hij het nou nog steeds doet, want hij begon al. Wat denk je van Madonna? Even holiday?
1: Ja, heerlijk man.
0: Gewoon doen?
1: Lekkere golden oldie.
0: We doen het gewoon.

0: was een beetje de tijd, zeg maar, dat ik mijn donderdag leuk vond.
1: Ja.
0: The Holiday.
1: Ja.
0: Een van de eerste hits die ze maakt. Schitterend. Leuk nummer.
1: Lekker nummer. Lekker zomers. En iedereen verlangt natuurlijk naar de vakantie. Wij ook.
0: Ja, nog een beetje of 5-6 ongeveer.
1: Ja. Voor mij ietsje langer. Dat wordt half september pas.
0: Ja, dat gaat snel. En wij zijn pas een weekje ertussenuit geweest. En dan is de weg naar de zomervakantie ineens maar een sprongetje.
1: Dus, een heel klein sprongetje, ja.
0: Ja, een heel klein sprongetje, ja.
1: Ja, want ik zat, jij zat ietsje verder weg dan ik. Ik zat aan de Noordzeekust. En jij zat aan de Middellandse zeekust.
0: Adriatische kust.
1: Adriatische kust, ja.
0: Dus ja, is zo.
1: We gaan zo op naar de eerste nieuwsberichten. Maar laten we nog eerst even lekker één nummer draaien.
0: Ja, dat klopt wel. Weet je, dit is het nummer, hè? Met een tekst die je vandaag de dag niet meer zou maken, hoor.
1: Het is echt wel drukwerk,
0: een, ja, van drukwerk, ja. Het is wel een leuke tekst, zeg maar. Maar die zou je vandaag niet beschrijven.
1: Nee, waarom
0: echt een leuk
1: niet?
0: Nummer, ja.
1: Waarom?
0: Nou, dan moet je maar eens goed naar die tekst luisteren dadelijk.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, drukwerk, Marianneke.

0: U luistert naar Goedemorgen Langstraat met nieuws en informatie uit de regio Langstraat.
1: De gemeente Heusden die gaat meer inzetten op jongerenprogramma's. Naast Sjors Sportief en Creatief komt daar Try-out bij. En dit programma is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Online kunnen kinderen en jongeren in een één oogopslag alle activiteiten in de gemeente zien. Het doel is om jongeren kennis te laten maken met iets nieuws, zoals sportlessen of creatieve workshops. Aanbieders van sport en cultuur die kunnen hun activiteiten gratis aanmelden. En de gemeente Heusden die start een try-out samen met Stichting De Schroef en Trefpunt Heusden. En in september dan kunnen kinderen en jongeren zich inschrijven voor deze activiteiten. Er zijn zieke rhododendrons aangetroffen bij de Europalaan aan de zijde van de Efteling. En omdat de ziekte zich snel kan verspreiden, worden de aangetaste planten gesnoeid. En hiermee wil men verdere verspreiding voorkomen en het overige groen gezond houden. De snoeiwerkzaamheden die vinden plaats vanaf dinsdag 9 juni tot 12 juni. En na een tijdelijke kale periode dan hebben de planten weer voldoende ruimte om gezond en bloemrijk te groeien, volgens de gemeente op Facebook. Het is geen belangrijk nieuws, maar toch, hè?
2: Je wil het wel weten.
1: Dat dacht ik, hè? De gemeente Waalwijk die moet actie ondernemen om na 2030 financieel gezond te blijven. Dat blijkt uit een nieuw rapport van eenmalig naar structureel. En tot die tijd leveren grondverkopen nog veel geld op. En die inkomsten die zijn aflopend. Een van de opties is verhogen van lokale belastingen van wat tot 4 miljoen euro per jaar kan opleveren. Ook wil de gemeente slimmer omgaan met eigen vastgoed en vaker kiezen voor erfpachten in plaats van verkoop. De gemeenteraad moet de komende tijd deze lastige keuzes gaan maken over deze plannen. En dan heb ik hier nog even om te eindigen met een positief bericht. De vergunning voor de Kennedy Mars van de Langstraat 2026 is officieel aangevraagd.
2: Yes. Kijk. Laten we hopen dat het ook allemaal doorgaat.
1: Ja, zo is het zeker. En daarmee komt een nieuw wandelevenement weer een stapje dichterbij. En de tocht is 80 kilometer lang en moet in 20 uur worden gelopen. Het is een zware uitdaging waarbij inzet en voorbereiding belangrijk zijn. Achter de schermen is de afgelopen tijd veel geregeld en de organisatie werkt aan de route, de veiligheid, de vrijwilligers en de verzorgingsposten. Ook de eerste sponsors die hebben hun handtekening gezet, wat laat zien dat er veel vertrouwen is in het nieuwe plan. En nieuwe helpers zijn altijd welkom. Veel mensen hebben zich al aangemeld en toch is de extra hulp nog steeds nodig. Wie mee wil doen, kan zich melden via de website en daarna neemt de organisatie contact op.
3: 100% voor jou. And hits.

0: Ja, dat is wel een lekkere classic, Rudy. Absoluut. Suspicious Minds van Elvis Presley.
1: Ja, heerlijk. Zeker.
0: Ja.
1: Ja, was een van zijn grootste hits eigenlijk. Hè? Ik zat vanochtend, want ik heb deze toevallig vanochtend nog een beetje oplopen snorren. En ik was gisteravond, kreeg ik onverwacht bezoek. Ah. En toen kwam er van de voorbereiding niet veel meer terecht. Dus vanochtend gedaan. Lekker dus... op tijd opgestaan. Komt allemaal goed.
0: Komt allemaal
1: en,
0: goed.
1: Ja, dit was een van zijn mooiste classics van Elvis.
0: Zeker. En we hebben er nog een paar hoor.
1: Ja. Paul, we gaan naar de minuut van Ruud. En deze minuut van Ruud die is een beetje langer dan we eigenlijk gewend zijn. Normaal is het een minuut, maar nu is het een paar minuutjes, denk ik.
0: Een dikke 3 minuten.
1: Ja, dikke, dikke 3 minuten. En dit verhaal wat ik hier vertel, dat gaat niet over mijzelf. Maar het gaat wel over Waalwijk van toen.
0: Maar gaat het ook niet over mij, want je hebt het hier over een Hollander.
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, het zou over jou kunnen gaan, inderdaad. Ja, inderdaad. Ja,
0: maar ik was het niet.
1: Nee, je was het niet.
0: Ik was het niet.
1: Maar het is wel een mooi verhaal, dus daar gaan we even naar luisteren.
0: Een Hollander ontdekt Brabant.
2: De minuut.
3: Vooruit, Hollander met die bom.
4: Een Hollander ontdekt Brabant. Ik moet Waalwijk even opzoeken in mijn grote bosatlas als ik de personeelsadvertentie van de plaatselijke scholengemeenschap onder ogen krijg. Op een zonnige dag tuig ik er naartoe voor een sollicitatiegesprek. Aangezien ik geen rijbewijs heb, ben ik aangewezen op het openbaar vervoer. Op het station in Beverwijk, mijn toenmalige woonplaats, bestel ik nietsvermoedend een retourtje Waalwijk. De man achter het loket die schudt meelijdend zijn hoofd. Dat zal niet gaan, meneer, zegt hij. Waalwijk heeft geen NS-station. U kunt in Haarlem de trein naar Maastricht nemen. Die stopt bij 's-Hertogenbosch. Daar moet u verder met de bus. De rit met de Brabantse buurtspoorwegen en de autodiensten geeft me alle gelegenheid de Langstraat, mijn toekomstige woongebied, rustig te bekijken. Door boomrijke klinkerwegen verbonden met dorpen met spannende namen als Vlijmen, Nieuwkijk, Drunen, links en rechts verspreide verbouwing. Boerderijen, bedrijfjes en een enkel café. In een dorpskern, partycentrum De Ster. Na 3 kwartier zet de bus mij af op een langgerekt ovaal trottoir midden in Waalwijk, het Raadhuisplein. Ik blijf even staan voor het monumentale raadhuis dat mij vreemd, vertrouwd voorkomt. Ben ik hier ooit eerder geweest? Wacht eens. Die natuurstenen onderstukken, massieve bakstenen muren, de compacte bouw. Het lijkt de kerk van onze lieve vrouw van Goede Raad in Beverwijk wel. Een ontwerp van Kropholler. Mijn parochiekerk waar ik de plechtige hernieuwing der doopbelofte heb gedaan. Is die omstreden architect hier ook aan de gang geweest? Ik schudde mijn hoofd en loop de grote straat in. Links een oud hotel met een fraai houten veranda. En even verder een restaurant waarop met grote letters Jan de Nijs. Ik heb al trek en ik ga naar binnen. De menukaart vermeldt als naam dat dit etablissement de gekroonde leerse heet. Het interieur is precies zoals ik mij dat van een Brabants café voorstel, bruin. Tafeltjes met pluche kleedjes en een plaveisen vloer en een biljart. Warm licht van schemerlampjes tegen een berookte muur met houten lambrisering. Achterin, gedeeltelijk aan het oog ontrokken door schuifdeuren, een grote zaal. Hier oefent de harmonie, denk ik. En worden wedstrijden gehouden in typische Brabantse kaartspelen, die ik nog moet leren. En natuurlijk komen hier op zondagmorgen de duivenliefhebbers bijeen. Aan de vrouw die mij de uitsmijter met spek komt brengen, vraag ik... Hoe heet die zaak nu eigenlijk? Jan de Nijs of de gekroonde leerse? Het is Co de Nijs, antwoordt ze droog. Hij loopt weg. Nou, duidelijk. Nu, bijna 40 jaar later, is Co de Nijs er niet meer. Net zo min als het fraaie pand met de veranda. Waalwijk is veranderd. En ik ook. Misschien ben ik geen Brabander geworden, maar toch zeker wel een Waalwijker. Het gemeentehuis is er nog wel. Bezig aan het tweede leven. En het is echt van Kropholler.

0: Ja, om Miss Kenbar Don Denver. En ook een beetje in het thema van vakantie. Take me home, country roads. Want aan het eind van de vakantie ga je over de weg. Ook landweggetjes, weer naar huis. Toch, of niet? Ja, ik vind het allemaal best wel een beetje in de vakantiesfeer.
1: Ja, ja.
0: En dan gaan we gewoon de hele zomer mee door.
1: Ja, zeker.
0: Dat lijkt me leuk.
1: Ja, nou ja, goed. Iemand die wel fulltime heel de dag werkt.
0: Ja.
1: Ja, daar is zo'n 3 weken of 4 weken vakantie. Is het natuurlijk enorme vrijheid. Hè?
0: Dat is zalig.
1: Lekker hoor.
0: En ja, we gaan niet alleen dit soort nummers draaien. Niet alleen Franse nummers, maar ook we gaan ook op zoek. En dat vond ik een leuk idee van jou gisteren. Naar Italiaanse nummers.
1: Italiano.
0: Ja. Dat gaan we ook doen, want dat geeft ook best wel een lekker vakantiegevoel.
1: Mensen, wij doen dit programma iedere week op zaterdag een beetje voorbereiden.
0: Ja.
1: Nou, gisteren was daar een overheerlijk pilsje bij.
0: Ja, twee zelfs. Oh, dat had ik niet mogen zeggen.
1: Oei.
0: Oei.
1: Ja,
0: dan denken ze dat we met een dubbele tong aan het presenteren gaan. Nee, dat doen we niet.
1: En dan, doen we dat op zondag, doen we het in de praktijk brengen, hè? Dus zo werkt dat.
0: Ja. Nee, maar hier op de zondagmorgen doen we het netjes, hè?
2: Morgen, directeur. Ik wil nog een kopje koffie als je het niet erg vindt.
1: Hey, ik heb een hele speciale voor jou gezet, hè?
0: Je hebt een hele speciale voor mij?
1: Een dubbele espresso.
0: Een dubbele? Oh.
1: Ja.
0: Dan worden we wakker.
1: Dubbele espresso. En daar nog even een cappuccino overheen, hè?
0: Zo. Dat wordt een luxe bakje.
1: Als je dan uit Italië komt, zeg maar, dan ga je het ook even goed aanpakken.
0: Nou, weet je wat? Dan ga ik hem gewoon lekker op de non-stop zetten. En dan ga ik heerlijk even van een bakje koffie genieten.
1: Even kijken. Nog 1 uur en een kwartier en dan mag dat.
0: Nog 1 uur en een kwartier mag dat. We gaan eerst 1 nummer van George Michael draaien. En daarna hebben we een hele leuke Nederpop.
1: Ja,
0: die heb je dit keer jij bedacht.
1: Ja.
0: Maar eerst even, want ja, dat is ook weer een beetje vakantie van George Michael. Want als je met de auto gaat, wat doen die wielen?
1: Ja, spinning the wheel.

Sandy Coast was een Nederlandse beatgroep uit Voorburg die vooral eind jaren 60 en begin jaren 70 erg populair was. De groep werd opgericht in 1961 door Hans Vermeulen en trad in het begin op in buurthuizen en talentenjachten. Hun eerste hit was I See Your Face Again, gevolgd door grote hits als True Love, That's a Wonder en Just a Friend. De groep stopte in 1974, maar maakte een comeback in 1981 met The Eyes of Jenny, een internationale hit.

0: Ja, dat blijft een tijdloos nummer ook, Rudy, dit.
1: Zeker, ja. Weet je, ik had hem vroeger toen wij in de piratentijd zaten. Toen had ik dit singeltje gekocht en kwam die met een grote regelmaat voorbij.
0: Ja?
1: Ja, ik heb hem dus
0: ook in mijn collectie.
1: Ja, dus je zit een beetje zo op je computer te zoeken. Denk je, hé, Kim Cars, dat is lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden, ja.
1: Ook en heerlijk. Ook het hoesje, want ja, dat zien jullie niet natuurlijk. Maar wij krijgen op ons scherm natuurlijk een afbeelding, een beeld van het gedraaide nummer. En dan komt dat hoesje voorbij en denk ik, oh ja, dat hoesje ken ik ook nog.
0: Ja, ja, dat... vroeger had je dat met een mp3'tje, heb je dat niet meer.
1: Nee,
0: zo.
1: Maar dat is...
0: Maar
1: dat,
0: je kan wel de hoesjes erin plakken.
1: Maar die tijd is gelukkig ook weer voorbij, hè. Mensen die gaven niks meer om hoesjes of wat dan ook, alleen om de track. Maar daarom. Tegenwoordig wil men ook weer hoesjes.
0: Dat klopt.
1: Dus
0: wij gaan op naar de commercials en het nieuws. En dat gaan we doen met New Religion. En dan moet ik even een beetje gaan schakelen, of niet? Nee, ik hoef niet te schakelen. Ik heb alles al klaarstaan. Wij gaan op naar de commercials en het nieuws. En dan zijn we daarnaast komen wij weer terug, natuurlijk.
1: Ja,
0: met nog meer leuke nieuws.
1: Ja, een vol uurtje. En helaas, dit uur, ook het volgende uur, kan er helaas niet gewassen worden.
0: Nee.
1: Het is jammer, maar het is niet anders. Maar desalniettemin een leuk programma voor het tweede uur.
0: Komt vast allemaal goed. Volgende week mogen jullie weer verzoekjes indienen.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Yo-jong, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
15: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
16: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contract van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
17: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
18: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
19: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
20: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon

0: Welkom in het tweede uur Goedemorgen Langstraat. En in dit uur het Eitje op Zondag, de Langstraatse Praat, de Uitagenda. En straks rond 10:30, dan bellen we even met Hetty van het Parkpaviljoen in Waalwijk. Want zij bestaan namelijk 70 jaar.
1: Ja, en dat wordt een heel groot feest straks in het Parkpaviljoen. En het wordt uitgebreid gevierd, want dat hadden we al gehoord van Hetty. Dus ik ben benieuwd.
0: Ja, we gaan straks even bellen en dan horen we het uit de eerste persoon. Zullen we maar zeggen.
1: Hè? Zoiets, ja. Ja. Ik weet in ieder geval al, er is heel veel te zien. En er komt heel veel verschillende muzikanten.
0: Nou, leuk.
1: Dat weet ik al.
0: Gezellig, man.
1: Ja. We blijven nog steeds een beetje in de zomerse sfeer. Hè? En ik heb één Franse zangeres. En daar heb ik altijd echt vakantiegevoel bij.
0: Ja, het gaat op het plaatje, denk ik, of niet?
1: Ook, zeg ik eerlijk. Want ja, het is een hele mooie dame.
0: Ja.
1: Dat klopt. Maar ik weet niet, haar muziek vind ik altijd echt wel vakantie-autorit waardig.
0: Verras ons eens, Paul.
1: Ja, normaal draai ik altijd Ella Ella. Dat is een heerlijk nummer, die heb ik ook bij me. Maar dit keer heb ik een ander nummer van haar genomen. En het is zo lekker ook. Resist, Frans Kal.

0: goed.
1: Eruit in de Langstraat. Wat is er allemaal te doen vandaag en de komende week? Je hoort het hier bij Goedemorgen Langstraat.
2: Deze ochtend vult muziek het huis van Waalwijk. Tussen 11 en 12 uur zorgen Ratatouille en het Blokfluit Ensemble Piek voor een gevarieerd optreden. Ratatouille is een bijzondere ensemble met accordeon, viool, klarinet en cello. En het repertoire varieert van pop tot evergreens, klassiek en volksmuziek. Ook tango, chansons klinken deze ochtend vol kleur en afwisseling. Het Piek Ensemblement speelt blokfluitmuziek onder leiding van Els Kiezerwetter. Samen brengen zij een intieme en verrassende muziekbeleving. In het raadzaal van het Huis van Waalwijk ontstaat zo een sfeervol concertmoment. Het is niet gratis, kosten zijn €5 en die zijn verkrijgbaar via de website van huisvanwaalwijk.nl. Dan, vanmiddag zal in de Sint-Jan in Waalwijk een eenmalig concert plaatsvinden dat u niet wil missen. Die middag zal het bekende Koninklijke Zangvereniging Maastrichter Staar een concert geven in de Waalwijkse Koepelkerk. Het doel van het concert is om onder de noemer Actie Hartverwarmend geld bijeen te brengen voor een nieuwe verwarmingsinstallatie voor de kerk die dringend vervangen moet worden. En de kaartjes die zijn nog verkrijgbaar via de website van Vrienden van Sint-Jan de Doper. Dan voor de sportievelingen onder ons, dus Paul, let goed op.
3: Hoi. Hey.
2: BSV Waalwijk 82 die sluit het wandelseizoen traditiegetrouw af met een halve zolen wandeltocht. Vandaag staat alweer de 42e editie van deze bekende wandeltocht op het programma. Jaarlijks trekt het evenement deelnemers uit binnen- en buitenland naar Waalwijk voor een sportieve dag door de natuur. De halve zolen wandeltocht vormt al jarenlang het sfeervolle slotstuk van het wandelseizoen van BSV Waalwijk 82. Dat loopt van oktober tot eind juni. De startlocatie is in buurthuis Zandhoek aan het Willaardpark 2A in Waalwijk. En voor meer info over bijvoorbeeld afstand en starttijden, dan kunt u even contact opnemen met buurthuis Zandhoek.
1: 100% voor jou.

Bye-bye.

0: Een mooie samenwerking tussen de Pet Shop Boys en Dusty Springfield uit 1987.
1: What have I done to deserve this?
0: Ja,
1: heerlijk is... nummer.
0: Zeg, we hebben net de uitagenda gehad. En vorige week toen hadden wij natuurlijk ook een uitagenda. En die ging ook over een wolkstok.
1: Ja.
0: En daar hebben wij toen ook nog eventjes gebeld met Casper van Still Loading. En ja. ik ben die middag toch nog even gaan kijken, zeg maar, daar in Dido in Waalwijk.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, het was verdorie fantastisch. En die Shirley,
1: ja,
0: die wij hier ook in de studio gehad hebben, ja, een jaartje geleden, ja, die heeft echt een dijk van de stem.
1: Ja?
0: Ja,
1: ik moest hier nog een keer gaan luisteren.
0: Ik was echt helemaal fan. Dus ze hebben het hartstikke leuk gedaan.
1: Ja.
0: Nou, ze hebben daar bij de Wolkstok hebben ze een soort talent stage.
1: Ja.
0: En ze hebben een main stage.
1: Nou, okay.
0: Vorig jaar stonden ze nog op de talent stage en nu stonden ze op het main stage. En mochten zij ook, zeg maar, de Wolkstok openen.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, dat hebben ze. Ze hebben ik wil toch even gezegd hebben.
1: Hebben ze het fantastisch gedaan. Gehad.
0: En
1: ja,
0: het was sowieso een prachtig evenement. Ze hadden ook het weer mee natuurlijk. En het was gezellig. En zeker volgend jaar dan ben ik er zeker weer. Dus leuk.
1: Ja, want ze hebben echt mazzel gehad. Want als ik nu naar buiten kijk. En het zou dus nu zijn dit weekend het Wolkstok. Nou,
0: ja, dat
1: was
0: echt,
1: het een beetje gaan verregenen.
0: Het was namelijk avondvierdaagse trouwens. En die komen langs ons huis gelopen.
1: Oké. Okay.
0: Allemaal van die verlepte kindjes.
1: Oh god.
0: Ja, ik vond het wel een beetje triest. Ik vond het wel een beetje jammer voor ze. Ja,
1: ja, ik hoorde ook op de radio dat hier en daar door de vele regen sommige avondvierdaagse een avond is afgezegd.
0: Ja, maar dat vind ik een beetje... Nee. Je moet even bikkelen, hè?
1: Ja, met zijn kindjes.
0: Ja, nee, dat is goed voor jou. Ja, maar dat is nou precies wat jij nou zegt. Dat is precies de maatschappij. Nee. Gooi de regenpakken aan en hoppa.
1: Ook met mijn lieve jonge hond. Als het met bakken uit de hemel komt.
0: Je komt thuis. Je
1: dan pakt wacht ik een half uurtje.
0: Je pakt even een badlakentje. Je maakt die hond schoon. Die schudt een keer. En hoppakee.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb ook een hond gehad.
1: Ik hoor het al. Eindeloze discussie hier weer bij Langstraat FM. Heerlijk. En dat bij Goedemorgen Langstraat. Nou, laat dat goede er maar weer even af. We gaan even lekker naar een stukje Nederlands luisteren. Want een lekker nummer van Tim Immers.
0: Ja, lief.

0: Binnenkort gaan we weer met z'n allen op vakantie. En wat is mooier dan naar de kust?
1: Nog ligt het Noordzeestrand verlaten. Maar reeds bereiden de badplaatsen langs onze kust zich voor op het komende seizoen.
0: Terwijl ik aan het zoeken was voor een mooi plekje aan de kust, dacht ik... Dit is ook een leuk thema om te maken. Aan de kust.
2: Dit is fantastisch.
0: Je begint thuis natuurlijk al te zoeken naar de meest fantastische kampeerplek. En kom je er niet uit, dan bel je de klachtenlijn.
3: Welkom bij de vakantieklachtenlijn. Toets 1, 2, 3 of 4 voor een keuzemenu. Toets 5 als u het gevoel krijgt dat u aan het lijntje wordt gehouden.
4: Fly!
3: Er zijn geen wachtenden voor u. Blijft u aan de lijn?
0: Ja, dat zit natuurlijk niet op... Ik denk dat ik toch maar naar het advies van Ursel ga luisteren.
5: Op een steenworp afstand van het luxe zandstrand van vorige week... ligt het voor ieder vrij toegankelijke kiezelstrand. Geen parasolletjes, geen lichtbedjes... maar je kunt er wel fantastisch steen grillen.
0: Oké, dank je Ursel, maar waar ik zit, daar is geen kiezelstrand. Laten we daarom maar gauw naar de muziek gaan over zee, strand, zand en de kust... in ons thema Terug in de Tijd, waar we beginnen met K3... Bikini vol zand uit het jaar
6: 2000.

0: In hetzelfde jaar kwam ook een koffer uit van het origineel House MC van Peter Fox. Welke door hem in 2008 werd uitgebracht. Huis aan Zee door Peter Vos, welke maar liefst 3 weken in de top 40 stond op.
1: Nummer 1.
2: Hier ben ik geboren en loop ik over straat. Ken elk gezicht, elk huisje dat er staat.
0: Een heel mooi nummer over de kust is natuurlijk van Bluff aan de kust. Die voor het eerst te horen was in 1998. En haalde het slechts tot de positie 27 in de Nederlandse top 40.
3: 1998.

0: Nog een ander heel leuk liedje over het strand is natuurlijk die van Willem Duin uit 1983. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort.
1: 1983.
2: Is lekker weer. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Dat lijkt me geen gek idee. Zo'n dagje Zandvoort aan zee.
0: Ook werden er hele mooie ballads gezongen over de kust. Wat dacht u van deze van Mackie McNeil uit het jaar? 1986.

0: maken we een sprongetje verder terug in de tijd naar het jaar 1969, waar vader en dochter Alberti met een nummer kwamen, welke weer eigenlijk gebaseerd is op het soldatenlied van Lili Marleen, Het Hutje bij de Zee.
1: In ons hutje bij de zee.
0: Maar dit is wel een droevig lied. Zeker nadat een paar jaar ervoor Boudewijn de Groot met een humoristisch en hilarisch nummer was gekomen. Strand uit het jaar.
2: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onverbreven strand.
0: Maar ook die ga ik niet in zijn geheel draaien. Nee, het nummer wat ik ga draaien is net zo vrolijk en hilarisch als die van Boudewijn. Zoals jullie weten hou ik van strandwandelingen. En wie weet vind ik er ooit eens heen. Gerard Cox uit 1969 met Een broekje in de branding.
3: Het gebeurt niet dikwijls, hoogstens maar zo'n paar keer per seizoen. Misschien ook meer het licht eraan wat op de zee wil doen. Het moet de dag met zon zijn, maar ook met een flinke wind. Zodat je aan het strand veel bruin gebrande waters vindt. Een zee met hoge golven en het weer dus lekker heet.

rijdt er nog geen weg. Probeert ze het langs deze onsympathieke weg. Een broekje in de branding, het dreigt een ruime sop. En ergens in het water staat een rijkhals.

0: Wat zat erin voordat het aangedreven kwam?
1: Dit was hem weer, het eitje voor deze zondag. Nou, ik denk dat die zo half gekookt was.

0: Ja, dat was een lekker eitje over de kust. En als het goed is, hebben wij Hetty onder de knop. En ik ga er gelijk in de uitzending schuiven. Goedemorgen, Hetty.
1: Goedemorgen, Paul. Ja.
0: Ja, het was in de laatste seconde dat we jou toch telefonisch aan de lijn kregen.
1: Ja, zo, ja.
0: Hoe
1: ja,
0: is het met je? Want we hebben je elkaar een tijd niet gesproken.
1: Nee. Vorige keer was ik verhinderd, dat klopt. Ja. Ja. Nee, prima hoor, prima.
0: Ja.
1: Maar jou ook? Ja.
0: Ja hoor, alles gezond en wel.
1: Oh, dat
0: dus,
1: moeten we hebben. Dat
0: maar
1: moeten we hebben. Ja.
0: Het is vandaag feest bij jullie.
1: Ja. De grote dag hoor.
0: Het is de grote dag waar we lang naar uitgekeken hebben.
1: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja. Wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? Vertel.
1: Ja. Wij hebben vanmiddag een open dag terwijl van het 70-jarige bestaan van het parkpaviljoen.
0: Ja.
1: En dat is het tweede grote klapstuk van het jubileumjaar. Want eerst hadden we de expositie en nou dus de open dag. En dan is het afgerond weer als het klaar is.
0: En de expositie, die is er nog, hè?
1: Ja hoor, die hangt er nog. Ja, hangt er nog. Ja, die is ook te bezichtigen. Ja, zeker.
2: Wat gebeurt er nog meer, Hetty?
1: We hebben vanmiddag dus gaan doen. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat is, we hebben muziek, Troubadour, Peter Dupont. Een komische welkomstact van iemand die de gasten binnenhaalt met een beetje komische manier. We hebben een paar optredens en in de zaal zitten exposanten, vrijwilligers, verenigingen. Nou ja, iedereen die zo'n beetje met het parkpaviljoen te maken heeft. Die,
2: dan wordt een drukke boel, dat hoor ik al.
1: Ja, niet allemaal hè, natuurlijk. Maar de mensen die er zitten, het heeft allemaal te maken met het parkpaviljoen. We willen echt laten zien wat het parkpaviljoen in huis heeft. Dus
2: mooi.
1: De mensen die iets of iets zingen of iets presenteren, dat heeft allemaal te maken met parkpaviljoen, ja.
0: En vanaf wanneer zijn de mensen welkom?
1: Ja, vanaf 1:00.
0: Vanaf 1:00?
1: Vanaf 1:00 gaat het feest beginnen en het duurt tot 5:30.
0: Oké.
1: Okay. En er is dus doorlopend heel de middag is er iets te zien en te doen. Dus de boelbaan is ook open.
0: Ja.
1: Ze kunnen een balletje de boel gooien als ze willen. Dat zijn mensen van de boelclub om de mensen op te vangen, ja. En in de kleine zaal hebben we Restless Strings. Dat is een gitaargroep die altijd repeteert in het parkpaviljoen.
0: Oké.
1: En die speelt daar heel de middag en die hebben dan een rad van muziek. En dan mag het publiek een zwieper aangeven en het nummer wat eruit komt, dat spelen hun dan.
2: Oh, leuk idee zeg.
0: Oh, dat is zeker leuk, ja.
1: Ja, daarom. Dus dat is heel de middag sowieso in de kleine zaal. In de grote zaal zitten dus twee tekenaars, twee exposanten. Die geëxposeerd hebben bij ons. De Zonnebloem, het geheugenpaviljoen. Ja, zo'n beetje de groepen die bij ons thuis zijn. Trillerschrijver Martijn van Beek. Want die was een keer te gast bij Buurt de Met. En die komt, hebben we uitgenodigd om zijn boeken te signeren.
0: Oké.
1: Okay. Dus, fans van zijn trillers die kunnen bij hem terecht.
0: Dus het is echt van alles te doen vandaag.
1: Ja, ik wil zeggen, vergeet ik nou nog iets? Ja, vast wel. Maar
0: er is echt, wat je zo opnoemt, voor ieder is er wel iets te doen of interesse. Ja.
1: Ja, het is voor ieder wel wat wils, hè.
2: Ja. Ik ben benieuwd of er ook nog mensen in het zonnetje gezet worden.
1: Mensen in het zonnetje? Ja. Nee. Wij zijn allemaal het zonnetje in huis, hè. Altijd.
2: Ja. Oh, ja. En stel dat er iemand in het zonnetje gezet wordt, dan weet hij dat nog niet.
1: Nee, dan weet hij dat nog niet.
2: Bijvoorbeeld jij zelf of zo, hè?
1: Dat weet ik dan niet, nee. Dat zal meevallen. We hebben wel om 2:00 een officiële opening ook door, of een welkomstwoord door wethouder Sheila Schuifel komt dat doen.
2: Oh, dat is mooi.
1: Ja. Dus dat is nog een officieel tintje, ja.
2: Ja.
1: Jongen,
2: ja, jullie hebben toch je plek verworven, zeg maar, hier in Waalwijk, hè? Zeker de laatste jaren.
1: Ja, kun je wel zeggen, hoor.
2: Ja.
1: Zeker. Ja, nee, we draaien goed. Dus we voorzien echt in de behoefte. Komt,
2: nou, mooi, hoor.
1: Ja, zeker.
2: Wensen jullie een hele fijne middag, heel gezellige middag vooral.
1: Ja, zeker. Nou, dat hopen wij ook. Het is nou nog een beetje frisjes, maar ja, in de middag wordt het meestal wel warmer.
2: Als het maar droog blijft, hè?
1: En als het een beetje droog wil blijven, dan.
2: Vorige week hadden ze mazzel hier in Waalwijk met al de evenementen die er waren.
1: Ja, dat klopt.
2: Dan had ik wel mazzel, maar ja,
1: dat
2: goed.
1: Dat klopt. Maar gisteren was het ook druk in het centrum. Het was eerst het defilé van de avondvierdaagse.
2: Ja.
1: En toen de huldiging van Tagos. En toen de prijsuitreiking van de Wolksquiz.
2: We hadden het net in het programma over dat die prijsuitreiking in de Wolksquiz inderdaad, die was er ook. Maar we hadden het net over dat de avondvierdaagse loopt ook door Bezooien, waar ik zelf woon.
1: Ja.
2: zeggen, ik zag alleen maar bezopen katjes voorbij lopen.
1: Ja, die hebben we al wel regen gehad. Dat klopt, dat klopt. Ook bij het défilé. En Taros, bij de uitreiking van Taros regende het ook. Dus Maar met de Wolfsquiz was het inderdaad droog, ja.
0: Ja, we hopen dat vanmiddag ook een beetje het zonnetje er doorheen gekomen, want het is echt rauw.
2: Het schijnt, als ik de weersvooruitzichten bekijk, het schijnt vanmiddag een beetje zonniger te worden. Dus laten we het hopen. Hè?
1: Het komt helemaal goed. Ja, ach, het is toch zoals het is. En we hebben natuurlijk binnen ook veel, dus het gaat altijd door.
2: Ja.
1: Maar het is leuker als het lekker een beetje zomersfeer wil zijn natuurlijk.
2: Absoluut. Ja, zeker weten. Nou. Ja. Nou. Hey, wens jou en iedereen een hele gezellige middag.
1: Ja, nou, dat hopen wij ook. Ja, zeker.
2: En dan spreken we elkaar over een week of twee weer, denk ik.
1: Ja, voor de volgende actie weer. Ja.
2: Hartstikke goed.
1: eerst dit maar eens tot een goed einde brengen.
2: Ja, maar dat komt ook wel goed.
1: Ja, wel, zeker.
2: Jullie hebben geen publiek wat zeg maar met elkaar op de vuist gehad of zo, hè?
1: Nou, klopt. Dat hebben we inderdaad nog nooit gehad.
2: Nee.
1: Nooit gevochten bij ons, nee.
0: Nee, houden zo hoor.
2: Heel ander publiek, hè. Dus,
1: Dat klopt. Nou. Ja, goed. Nee, dat is altijd goed gedaan.
2: Hey, maak er een mooie middag van, hè.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè. Ja.
2: Tot ziens.
1: Bedankt. Goedjes.
2: Houdoe. Houdoe.

Korte verhaaltjes en anekdotes verteld op zijn wolks.

Nou kan ik zo jaloers op zijn. Mensen die in de volle zomer verjaren. Lekker allemaal buiten onder de parasol. Niet iedereen kan komen. Want de helft is met vakantie. Maar tegenwoordig zijn er dan ook digitaal bij. En zo komt dan toch de halve wereld langs op het feestje van de buurvrouw. De kinder, die kan er gewoon buiten antamboeren. Ach, je hebt het zelf niet voor het kiezen. Hoe oude lui hebben er waarschijnlijk niet eens bij stilgestaan. Het zou ook niet goed zijn als niemand in de winter zou verjaren. Want toch 's winters zitten we wel eens om een feestje verlegen. Maar ik heb wel een idee. Misschien kunnen we eind oktober een conceptieweek invoeren om het aantal zomerkindjes op te voeren. Stadje vol.

0: was hem dan toch, hè? Yeah. En ja, dat was een leuk liedje. En de minuut was, of dit was het al langs als het praten, die was dit keer heel kort. Maar ja, wel grappig, toch?
1: Ja, het was heel grappig. Ik snap ook eigenlijk nog niet dat je dat zo breed op de radio durft te vertellen.
0: Oh ja. Want anticonceptie en nachtkastje.
1: Ja, ja, je hebt zoiets van, kom mensen, allemaal de koffer in. Hoppa, in oktober, huppatee.
0: Ah, ja. Maar goed, het is, was wel eventjes leuk. Ja. Zeg, Paul.
1: We zijn er doorheen.
0: Ja, ga je het nog volgen?
1: Volgen?
0: Ja, WK. Ga je het volle WK volgen?
1: Nou, dan gaan we, ik als echte voetbalfan, gaan we dat volgende week eens wat uitgebreider wat mee doen.
0: Dat is goed.
1: Nou, dan gaan we ook wat muziek over draaien en dat soort dingen.
0: Ja, nou, de 11e komende donderdag dus, dan gaat de WK van start. En voor degenen die het nog niet weten, de 14e dan gaat Nederland voetballen tegen Japan. En dat allemaal in Dallas op 10:00 in de avond.
1: In Dallas?
0: Dallas.
1: Oeh.
0: Daar heb je ook een liedje over, hè?
1: Daar hebben we vast wel iets over. Ja, ja. Ja, en dan ga ik even zoeken. Dat komt helemaal goed. Ja, zoals je hoort, we hebben lekkere zomersmuziek. En daar gaan we volgende week lekker mee verder. En ja, vandaag gaan we er gewoon uit met Marcel de Groot.
0: Ja.
1: Wie is Marcel de Groot?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, die heeft een heel leuk liedje gemaakt, hè? Want mag ik naar je kijken in het volle licht?
1: Ja, en dat zijn ook van die teksten. Is een tweede liedje met teksten. Waarvan wat eigenlijk niet meer kan. Ja, dat is weer op het randje. Ach. Maar wij zeggen, een hele fijne zondag. Ga vooral even een bezoekje brengen aan het Parkpaviljoen. Want daar is van alles te doen. En volgende week zijn we er weer.
0: Zeker weten.
1: Dan gaan we gewoon weer lekker verder met Goedemorgen Langstraat. Heb je iets leuks, kan je altijd een mailtje sturen naar goedemorgenlangstraat@gmail.com. Wij zeggen tot volgende week.
0: Yes, bye bye.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Er moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft twee Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. de online drogist. Er is er maar één.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
17: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
18: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
19: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
20: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Goed zo.
26: Langstraat FM. Wat stond er op nummer 1 in de...

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: De 24 uur race van Le Mans, die voor de 37e maal werd verreden, bracht 45 wagens aan de start. Daaronder 6 Porsches die echter weinig geluk zouden hebben. Al in de eerste ronde vloog de wagen van de Britse amateurrijder Wolf uit de baan. Hij explodeerde en de coureur werd eruit geslingerd. Toen men hem in een greppel vond, was hij al gestorven. De 5 overgebleven Porsches hadden door het ongeluk zoveel voorsprong kunnen nemen dat het een eenzijdige race leek te worden. Maar dat pakte tenslotte toch anders uit. In de middaguren en in de avond en nacht verdwenen steeds meer wagens uit de baan. Het zij door ongelukken of door technische gebreken. Toen het publiek wakker werd na een nacht met weinig slaap, kon het overal langs het traject de resten waarnemen van wat eens snelle of te snelle raceauto's waren. De beslissing viel tenslotte in de laatste 3 uur van de wedstrijd. De enig overgebleven Porsche werd na een fel gevecht op de streep door een Fort verslagen. Een triomf niet alleen voor dit merk, maar zeker ook voor de equipe Jackie X en Jackie Oliver.
1: Er leeft de tijd van de leer, de woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leibers met The Beatles en The Stones.

0: The continent of Atlantis was an island which lay before the Great Flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores, those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease, in their ships with painted sails.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Er moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
17: Ah, mijn rug.
18: Beweeg.
17: Hé, wat? Huh?
18: Ik ben het. Je rug.
17: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
19: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
20: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
21: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
24: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende week al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredome in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredome in Arnhem. En ruim een miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer, in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
14: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
15: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
17: Gewoon.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer. In het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Schakel maar in.
16: Van harte welkom.
17: Schakel maar in.
15: En geniet.
18: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
19: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker lang luisteren.
22: Goed zo.
23: Langstraat FM. Flitschijf.
24: Dit is de flitschijf van deze week.
25: Bente met 321.

0: 3, 2, 1. Dat is dan de nieuwe zinger van Bente. En dat is deze week gekozen tot flitsschijf.
1: Flitsende 50. Flitsende 50.
0: Flitsende 50. Flitsende 50. Nou, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, week nummer 23. En het is de lijst van zaterdag 6 juni 2026. Het is voor de 332ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Laten we eens even kijken wat we deze week allemaal tegenkomen. 10 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 13 stijgers, 17 zakkers en 5 nieuwkomers. Dat betekent ook dat we 5 verdwenen platen hebben.
2: Deze week verdwenen uit de Flitsende 50.
3: Nummer 50.
1: Ik ben een aanslover, een echte vuil gozer.
3: 47.
1: I can't move on, baby doll, wait no call.
3: 46.
4: Ik wil je helemaal, ik wil je helemaal, helemaal voor mij alleen.
3: 44.
5: Ze doen niet aan dieet, maar een lijntje. Ze komt vanaf om langs bij kleintje.
3: Nummer 41.
6: Baby, you could say, be the night.
3: 38.
0: Zes verdwenen platen, want we hebben trouwens ook nog een platen die opnieuw binnenkomt. En die was ik eventjes over het hoofd gezien. Maar goed, laten we even kijken naar de platen die verdwenen zijn. Allemaal netjes weer op een rijtje gezet door onze Kees. Nummer 50 vorige week nog. Uitslover van Samuel Wilton samen met de bankzitters. 12 weken genoteerd en 285 punten. 107 punten en 7 weken in de lijst. Dominique Fiek met de Babydoll. Vorige week stond hij op 47. 46 vorige week. Ik wil je helemaal van Monique Smits. Een oude flitsschijf. 9 weken lang stond ze genoteerd en 190 punten. 12 weken in de lijst en 305 punten voor Lil Kleine en Medo laat het lukken. Het nummer heet de lijntje en stond vorige week nog op 44. 41 vorige week, Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. 6 weken in de lijst, 65 punten. En 931 punten, 27 weken in de lijst. Shannon Sparrow met Die On This Hill. En die plaatsen die vonden we vorige week dan nog op nummer 38. Nou, dat waren de verdwenen platen. Gaan we nu van starten met de lijst van deze week. Op nummer 5. Daar vinden we meteen een zakker. Plattige kwam vorige week binnen op nummer 48. De nieuwe single van Milk Inc. En die heet Medicine. En 49 is de eerste nieuwkomer. Shannon Sparrow, daar hebben ze alweer. Met het nummer Material Lover. MUZIEK

Waar blijf je nou? Donny Hoddy hier samen met Senna. Deze week op nummer 48 van 49 afkomstig. En de plaat die zat inmiddels al 4 weken genoteerd in de Flits in de 50. De volgende plaat die komt in de 12e week opnieuw binnen. En dan hebben we het over Midnight Sun van Sarah Larsson. Oh, oh.

0: Midnight Sun. Sarah Larsen in de 12e week opnieuw binnengekomen in de Frits in de 50. Ik ben benieuwd hoe lang ze het deze keer vol gaat houden. Nummer 46, dat is een plaat die vorige week nog 45 stond. 21 weken genoteerd. Be Mine, dat is de single van de kameraden. Die slaan we over. Nummer 45 gaan we wel draaien. Dat is een nieuwkomer. En dat is de flitskijf van vorige week. Vanessa Paradis.
1: Nummer 45.

Vanessa Paradis komt deze week binnen op nummer 45. En dat was dan de flitsjij van vorige week. 44, die komt van 40 Miles Away van Offenbach in de 21ste week. En op 43, Sarah Larsen nog een keer.

Flash Live van Sarah Larsen staat inmiddels al 26 weken genoteerd in de flitsende 50. En deze week is de plaat blijven staan op nummer 43. 42 hebben we weer een nieuwkomer. Nononk met Lil Kleine en Ewa Safi.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50 die is over zich gaat van 15 naar 40, weer op 50 van 48. Milk Inc. en Madison. 49 nieuw, eerste nieuw binnenkomers. Shanna Speedo met Matchville Lover. En na 4 weken staat Donnie en Senna nog in de lijst op 48. Kom van 49, waar blijf je nou? 47 is terug van weg geweest in de lijst in 12 weken notitie voor Sarah Lawson en Midnight Sun. En 46 komt van 45 als een plaatsverlies voor Kamrat en Be Mine. Ex-flitschijf is Vanessa Paradis en Les Sapines de Cor. 45, dat is dus een nieuw binnenkomer. Dan 44 van 40 is Miles Away van Offenbach. En Sarah Lawson, Lush Life, na 26 weken op 43 blijven staan. 42 is nieuw, de derde nieuw binnenkomer voor Nuano, Lil Klein en Ewa Savi. En dan op 41 van 34 is Som Jeu te vinden met 24 Hours ex-flitschijf. Op 40 tot slot is nog een nieuw binnenkomer te vinden voor Shakira en Burna Boy en Die Die.
2: Nieuw in de flitsende 50.
3: Nummer 40.

Deze week binnengekomen op nummer 40 Shakira samen met Burna Boy en het nummer Die Die. En dan gaan we verder met nummer 39. En dat is een plaat die van 35 afkomstig komt, afkomstig is. En die wou even niet starten. Hier is Bar Minium.

Chris Cummins en dan Lassa hoorde je met Bar Minium, oftewel de Starboy. 8 weken zijn ze genoteerd en deze week zakken ze weg van 35 naar nummer 39. 7 weken staat deze single van Bruno Mars genoteerd. Risk It All, het zou de opvolger moeten zijn van het nummer I Might. Maar deze is nog veel harder op zijn terugweg. Vorige week 33 en deze week nu 38.

0: Risk It All van Bruno Mars. 7 weken genoteerd en nu weggezakt van 33 naar nummer 38.
1: Nieuw. In de flitsende 50. Nieuw.

De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. 49 was Material Lover van Sienna Spyro. Op nummer 47 was een plaat die opnieuw binnenkwam in de Flits in de 50. Midnight Sun van Sarah Larsen. En Le Sapin du Coeur van Vanessa Paradis kwam binnen op nummer 45. De flitsschijf van vorige week. Nano, samen met Lil Kleine met Ewa Safa, kwam binnen op nummer 42. En Die Die van Shakira en Burna Boy kwam binnen op nummer 40. En de hoogste nieuwkomer van Jugal en Solta is deze week op nummer 37 nieuw met het nummer Jamaicaan, oftewel Bam Bam.

Jamaican Bam Bam. Dat is wel heel duidelijk dat die plaats zo heet. Deze week binnengekomen op nummer 37. Dan nummer 36. Die komt van 25. Staat al 12 weken genoteerd. Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Ik ben je.

Vorige week kwam ze opnieuw binnen op nummer 42 en nu is in de vierde week doorgestegen naar nummer 35. We hebben het dan over Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Nummer 34, die komt van 30, Max en Andy Grammer.

The Thing I Love. En dat is dan de single van Max en Andy Kramer. 14 weken staat de plaat genoteerd. En helaas moet de plaat teruggaan van 30 naar nummer 34. De laatste op dit uur wordt nummer 33. En dat is die van Baby Recha en New Religion.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gaza-strook zal controleren, zo meldde Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd. Een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer. In het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door de Bakker Pim. Putstraat 68 in Waalwijk.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
18: Gewoon lekker lang luisteren.
19: Wat zegt u?
20: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Beauty and the Beat. Justin Bieber hoort hier samen met Nicki Minaj. 6 weken staan ze genoteerd in de Frits in de 50. En zakken deze week weg van de 27 naar nummer 32.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Frits in de 50. Frits in de 50. 3. Frits in de 50. 1.

Ja, de top 3 van vorige week heb ik eventjes voor je. Op nummer 3, American Girls van Harry Styles. Op nummer 2, I Just Might. En dat is dan de single van Bruno Mars. En op nummer 1, Fever Dream van Alex Warner. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Nou, dan moet je nog zeker 2 uur luisteren. Dan ga je het antwoord weten. Want zover zijn we nog niet. Want we zijn nu pas aanbeland bij nummer 31. En daar vinden we Miss Montreal met Schuilen.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar nummer 30 nu in het volgende overzicht van de flitsende 50. 40 is nieuw. Dai Dai, Shakira onder andere en Burna Boy. Fresh Kim en Lassa met Bare Minimum Starboy op 39. En op 38 van 33 is dus ook verlies voor Bruno Mars, Risk It All. En bij jou binnenkomen nog eentje. Jukul en Solito met Jamaican Bam Bam. 37 nieuw. 36 komt van 25. Is Bella Kay. I love it, I love it, I love it. En 42 gaat naar 35 stijgen. Taylor Swift in de vierde week. Elizabeth Taylor. 30 naar 34 is voor Max en Andy Grammer en The Thing I Love. En Bibi Rexha en Faithless in de vierde week. New Religion staat op 33, komt van 36. 27 gaat naar 32 voor Beauty en Beat. En dat voor Justin Bieber en Nicki Minaj. En Miss Onsie als Express schrijvers zijn er met schuinen op 31 te vinden. 30, het slot van dit overzicht, komt van 28. OG, something perfect.

0: Now I'm sorting out my feelings, it's too good to be true. Maybe I'm the one that's changing. Give me a clue, I wonder. You got me actually believing that this time it might last.
1: Something Perfect, een nieuwe single van No Gene. 4 weken lang zat de plaat en nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week gaat hij terug van 28 naar nummer 30. En het is een oude flitsschijf.

Twee platen non-stop, tranen van goud van Armbolom en samen Zoe Boulevard. Twee weken staat de plaat genoteerd en ging deze week omhoog van 39 naar nummer 29 in de tweede week dus. En 14 weken hoorde je al Drive C van Maal Smit en Neil Horan. Ze zijn weer opnieuw aan het klimmen. Deze week maar één plaatsje van 29 naar 28. Een plaat die flink zakt. Van 18 naar 27 is deze van Taylor Swift.

Open Light van Taylor Swift staat al 25 weken genoteerd. Het is een oude flitschijf. En deze week zakt ze weg van 18 naar 27. 26, die komt van 15. De nieuwe single van Olivia Rodrigo staat 6 weken genoteerd. En ze valt behoorlijk naar beneden toe. Met andere woorden, Drop Dead. En dat is de titel. I know.

Ik ben vorige week naar de film geweest van Michael Jackson. En mede dankzij die film van Michael Jackson is Billie Jean weer volop in de belangstelling gekomen. En in de derde week staat hij nu genoteerd op nummer 25 van 31 afkomstig. En dat hij slechts 3 weken genoteerd staat, dat komt omdat in 1983 de flitsende 50 nog niet bestond. Lig in mijn

Nou, ik hoop nog dat je langer dan 20 seconden bij mij wilt blijven. Je hoorde de single van Ruben Hillen. En Ruben is de winnaar van de Voice of Holland 2026. Nummer 22, dat is een zittenblijver. Staat al 10 weken genoteerd. Het is de nieuwe single van Jenny Grohl. En het nummer heet I'm Good.

I'm Good van de Jelly Roll blijft deze week staan op nummer 22. Dan 21, die komt van 14. Zat ze 13 weken genoteerd. Het is een oude flitsschijf. Bazaar met Nacht en

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Richting naar nummer 20 nu in het volgende overzicht. De nummers 10 die we weer gaan doornemen. ROG met Something op nummer 30 van 28. En 29 komt van 39. Dat is 10 plaatsen winst voor Aaron Blommet. Zoe Levee met Trainen voor Goud. Dan Drive Safe, Miles Smith, Neil Horn, 14e week, 28 te vinden. En 27 komt van 18, Taylor Swift, Abilite, met als flitsschrijvende alweer 25 weken in de lijst te vinden. Olivia Rodrigo, Drop Dead op 26, komt van 15. En 25 komt van 31, dat is ook wellicht de win voor Michael Jackson, Billie Jean, derde week. 24 blijft 24 ten opzichte van vorige week, Fleming en Meteor in 23 weken genoteerd met Niet Nodig. Ruben Hillen, 20 seconds, loop 23, komt van 37. En 22 blijft 22 voor Jelly Wall en I'm Good. 21 dan, van 14, gezakt dus naar 13 weken. De ex Flits schrijft Bazaar, Nacht in Amsterdam. En 20 blijft 20 voor Maxime, Babette en hoe dan ook, 15e week.

0: Zij hoort bij mij, Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwer. 6 weken zijn ze genoteerd en deze week op nummer 18. Nummer 17, daar vinden we Sam Fender samen met Olivia Dean. En het nummer heet Rein Me In.
1: Now let go of everything I've heard.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar 1.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt Eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
16: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
17: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
18: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op hi-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
19: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
20: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
21: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
22: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
23: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
24: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakker Pim, Putstraat 68 in Waalwijk.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
30: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kingdom op 4, en dat is dan de single van Cameron. De White Cup 4 weken staat hij genoteerd. En deze week omhoog gegaan van 23 naar nummer 16.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3. Flitsende 50.
2: 1.
0: American Girl van Harry Styles stond vorige week op nummer 3. I Just Might van Bruno Mars stond vorige week op nummer 2. En The Fever Dream van Alex Horner op nummer 1. Zou die nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon dit uur luisteren, kom je vanzelf het antwoord tegen.
3: Yes, me.
4: Zet de airco aan.
1: Oh. De Flitsende 50 maakt de zomer heter en beter.
4: Heter en beter.
5: Mmm, lekker.
6: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat te zeggen. Maar we nou niet gek.

Maak me nou niet gek, een Lil Kleine hoorde je samen met Samuel Wilton. 5 weken staan ze genoteerd. En deze week gaan ze weer omhoog van 17 naar nummer 15. Een plaats die ook weer omhoog gaat, dat is deze van Suzanne en Freek. Dankzij hun concerten. Halverwege 26 naar 14 gezet.

0: vanaf de start.
1: Je hebt mij van de Kevin samen met Roxy Dekker staat 4 weken genoteerd. En deze week blijven staan op nummer 13. En ook op nummer 12 vinden we zitten blijven. Robert van Hemert samen met de Donnie. En het plaatje heet Moet dat nou?

0: bungalow.
1: Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie staan 18 weken genoteerd en deze week blijven staan op nummer 12. Zes weken staat Justin de Wild nu genoteerd met zijn Cheerio. En die blijft staan deze week op nummer 11 in de flitsende 50. En dat is dan toch wel de zomerrit van 2026.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 20 en nummer 10 in het volgende overzicht flitsende 50 met Maxime en Babette. Hoe dan ook op 20. 19 is voor Juste, Jack Staal en John. Turn the lights off, 12e week. Dan 18 van 16, dat is twee plaatsverlies voor Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer, ex-flitschijf zijnde, Zij hoort bij mij. En 17 komt van 21, Sam Fender met Olivia Dean en Rainian. 16 dan, van 23 is Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear in de vierde week. Een weekje langer, staat 5 weken in de lijst. Little Kleine, Samuel Welten, maak me nou niet gek op 15. 14 van 26 afkomstig, flinke stijger van Suzanne Freek, halverwege 11e week. En 13 blijft 13 voor Kevin en Roxy Dekker met Jij hebt mij. 12 blijft 12 voor Robert van Hemert en Donny. Moet dat nou? En 11 blijft 11, Justin de Wild en Sirio. En ook 10 blijft 10, Samber en Homebreaker. Yeah.

Homewrecker, en dat is dan de single van Sambre. Die blijft deze week staan op nummer 10 en dat in de 15e week. De langst genoteerde is deze week 39 weken in de lijst. Olivia Dean, Man I Need.

Mr. Know-It-All, dat is dan de single van Daddy Swims. En 7 weken lang zat hij nu genoteerd in de flitsende 50. En deze week is hij blijven staan op nummer 8. En ik moet eerlijk zeggen, ik had verwacht dat het een veel grotere hit zou worden. Maar helaas, dat is dan toch niet gebeurd.

So Easy to Fall in Love. En dat was dan de plaat van Olivia Dean. Die je hoorde hier zo op de flitsende 50. Even kijken, de plaat die stond 31 weken genoteerd. En zakte van 4 naar nummer 7. En zojuist hoorde je Shakira met Zoo. 19 weken lang zat die plaat genoteerd. En zakte van 5 naar nummer 6. En in de flitsende 50 zijn we nu aanbeland bij nummer 5. Die komt van 9, staat 8 weken genoteerd. Het is Another Future Ring Ultra 54. En het nummer heet Talk to You.

Als je een leuke plaat hebt, deze van Bauza, Magnetic heet het nummer. En stijgt deze week van 6 naar nummer 4. En dat in de 9e week. En ik ben benieuwd of de plaat volgende week nog doorstijgt. Want vorige week was het naar nummer 3 gestegen. Harry Styles met American Girls. Hij staat inmiddels al 12 weken genoteerd. En deze week is hij helaas blijven staan op de 3e positie.

American Girls, deze week blijven staan op nummer 3. Nou, en dan draai je het eigenlijk al. Wat staat ze dan op nummer 2? Nou, dat is ook een zittenblijver. 12 weken lang heeft hij al op nummer 1 gestaan. En nu in de 20ste weken blijft hij staan op nummer 2. Bruno Mars, daar heb ik het over met I Just Might.

0: Savages, March van Bruno Mars. 20 weken lang nu genoteerd in de Flits in de 50. En deze week blijven staan op nummer 2.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de Flits.

0: is de flitsende 50.
1: Pakken we straks de nummer 1 erbij. Nu gaan we aftellen van 10 naar nummer 2. Maar 10, die komt van 10. Blijft ze staan, Samber, Homewrecker. Olivia Dean, Mine I Need, van 7 naar 9, gezakt met 2 plaatsen. De ex-flitsschijf van Teddy Swims, Mr. Know-It-All, blijft op 8 staan. 4 gaat naar 7. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, 31 weken alweer in de lijst. En Shakira met Zoo op 6 komt van 5. 9 gaat naar 5 voor Another en 54 Ultra en Talk to You. En na 9 weken staat Bauza met Magnetic op 4. En die komt van 6, dat is 2 plaatsen winst. 3 blijft 3, Harry Styles, 12 weken American Girl. En 2 blijft 2, Bruno Mars, I Just Might, ex nummer 1 na 20 weken op 2 dus.
0: Nummer 1.
2: En voor de 7-8-1 volgende week nu op de eerste plaats. 4 voor 3 van Alex Warner en er staat in totaal 13 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Nou, dat was hij weer voor deze week. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Vergeet vooral niet te stemmen op flitsende50.nl en dan klik eventjes op jouw top 5. Vul je 5 van jouw favoriete platen in. En dan kunnen we volgende week weer een flitsende 50 doen. Dus wat ons betreft graag tot dan.
3: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Dit is de flitsschijf van deze week.
1: Bente met 3-2-1.
2: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici, die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurens is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurens. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
8: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar.
8: krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
15: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
16: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
17: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
21: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
22: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
23: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
26: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Goed zo.
29: Langstraat FM.
30: Wat stond er op nummer 1 in de

De grammofoonplaten draaien weer op volle toeren, welke het vinyl doen laten kraken. Vergezeld van een geurend kopje koffie, welke met liefde is bereid om zo de stem te doen smeren, is het weer tijd voor nostalgie en melancholie. Dit is Ricardo Leybers. U luistert naar The Beatles en The Stones.

0: De 24-uursrace van Le Mans, die voor de 37e maal werd verreden, bracht 45 wagens aan de start. Daaronder 6 Porsches, die echter weinig geluk zouden hebben. Al in de eerste ronde vloog de wagen van de Britse amateurrijder Wolff uit de baan. Hij explodeerde en de coureur werd eruit geslingerd. Toen men hem in een greppel vond, was hij al gestorven. De 5 overgebleven Porsches hadden door het ongeluk zoveel voorsprong kunnen nemen dat het een eenzijdige race leek te worden. Maar dat pakte tenslotte toch anders uit. In de middaguren en in de avond en nacht verdwenen steeds meer wagens uit de baan. Het zij door ongelukken of door technische gebreken. Toen het publiek wakker werd na een nacht met weinig slaap, kon het overal langs het traject de resten waarnemen van wat eens snelle of te snelle raceauto's waren. De beslissing viel tenslotte in de laatste 3 uur van de wedstrijd. De enig overgebleven Porsche werd na een fel gevecht op de streep door een Fort verslagen. Een triomf niet alleen voor dit merk, maar zeker ook voor de equipe Jackie X en Jackie Oliver.
1: Herleef de tijd van weleer, de woelige jaren vol burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks en de eerste man op de maan. Met wereldsterren als Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook de Blue Diamonds en de Cats. Dit is Ricardo Leibers met The Beatles en The Stones.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
7: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
11: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
10: Oh ja?
11: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
10: Klinkt goed.
12: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
13: Tandpasta op? Vitamines nodig?
12: Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
13: Start de motor. De boerderij wacht.
14: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
15: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
16: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
17: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
18: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm. Unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
21: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of zilverhalsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Goed zo.
28: Langstraat FM.
29: Muziek uit de jaren 70.

Van links naar rechts en van rechts naar links. Met Kraftwerk ging het alle kanten op. In elk geval gingen wij terug naar 1975. Toen deze groep, de Duitse groep Kraftwerk met Autobahn, hele hoge ogen gooide in de hitparades hier in West-Europa. Luisteraars, goedenavond. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Platenketting. Tussen nu en de klok van 7 uur worden er weer allerlei verbanden gelegd. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld Kraftwerk wordt drukwerk. Want er zijn meisjes. Goedenavond.

0: En we zijn, voor je het weet, bij de meisjes aanbeland. Zojuist drukwerk, want er zijn meisjes. En zojuist Dave Edmunds met Girls Talk. Driemaal een Dave. Dat wil zeggen, er volgen er nog twee. Straks is het Franse du côté de chez Swan van onze Nederlandse Fransman Dave. Maar we gaan nu eerst eventjes verder met een reggae hit uit 1971. Dave en Ansel Collins, Double Barrel op Langstraat FM.
1: I am the magnificent. I'm back with the shaker of soul, boss, most turning, storming, sound of soul.

Het trio Dave, dat laten we nu achter ons. Weet u het nog? Allereerst Dave Edmonds met Girls Talk. Dave en Ansel Collins, Double Barrel. En zojuist Dave en Du Côté de Chez Swan. Swan, T-Rex, Ride a White Swan, Langstraat FM.

Ook kleur bekennen is niet abnormaal in de platenketting. In dit geval betrof het de kleur wit. Zojuist T-Rex met Ride a White Swan. En The White Plains hoorde u daarna met When You Are a King. You Are, dat is ook een beetje de achter- en de voornaam van de volgende. Karen Young. Hier is Hot Shot.

zelfs aan de jingles is te horen. Sorry Herman, dat wij de zomer zijn ingegaan en dus hoort daar ook een bepaalde temperatuur bij. We gingen hot aan de slag en zojuist dus Hot Shot en daarvoor Hey Hot Shot. Respectievelijk van Herman Brood en van Karen Jong. Nou nog één keer dan. Hier is You Sexy Thing op Langstraat FM door Hot Chocolate.

Ik denk dat we daar wel een heel langlopende rubriek voor zouden kunnen instellen hier op Langstraat FM. De dingen die wij allemaal doen en over hebben voor de liefde. In dit geval The Things We Do For Love, al dus 10cc. En daarvoor Hot Chocolate and You Sexy Thing. Ding in het enkelvoud. Ja, over love gesproken. Huey Lewis and the News, The Power of Love.

In ieder geval kan gesteld worden dat vandaag in de aflevering van de platenketting de Europese gedachte, daar wordt behoorlijk veel aandacht aan geschonken. Want we hebben vandaag in deze aflevering platen uit het Nederlands, het Duits, het Frans, het Engels, zojuist het Italiaans, Felicida van Albano en Romina Power. En ook hierna nog Spaans, namelijk Felicita wordt José Feliciano met Que Será.

1971 werd het met José Feliciano en Kissara, Whatever Will Be. Dat was ook een hele bekende uit de jaren 50 volgens mij. Luisteraars, we hebben er nog één te gaan en dan zit deze aflevering van de platenketting er weer op. Nog even een heel klein stukje historie, want een tijdje terug hadden wij dus The Things We Do For Love en daarna de Power of Love. En toen Felicita door Albano en Romina komt die Power. Nou, dat Felicita werd José Feliciano. En tot slot gaan wij deze José iets langer maken. Namelijk José wordt Josephine, gebracht door Wim Sonneveld. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Platenketting. En graag tot volgende week hier op Langstraat FM. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Het is 7 uur. De avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan. De dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Goedenavond bluesliefhebbers en welkom bij Longstreet Blues op Langstraat FM. Twee uur lang nemen we je mee op een muzikale reis langs de wortels van de blues, de rauwe randjes van de rock en alles wat daartussen zit. In het eerste uur duiken we meteen diep de ziel in van de blues. Van zinderende gitaren tot doorleefde stemmen die verhalen vertellen van liefde, verlies en alles wat het leven zo mooi en soms zo zwaar maakt. Verwacht klassiekers, verborgen parels en muziek die recht binnenkomt. Zoals alleen de blues dat kan. Dus leun achterover, zet het volume een tikje hoger en laat je meevoeren door het eerste uur van Longstreet Blues. Je hoorde zojuist Holler the Love, een absolute krachtpatser waarin blues en rock elkaar vinden in pure energie. Let's Zeppelin op hun best, rauw, verleidelijk en onweerstaanbaar. Je luistert nog steeds naar Longstreet Blues op Langstraat FM en we gaan rustig verder bouwen aan die sfeer. Blijf vooral hangen, want er komt nog veel moois aan.

Watch out, Mademoiselle!

Zo, dat was een flinke rit. Een complete plaatkant van Led Zeppelin 2. Een album dat nog altijd staat als een huis. Vol rauwe blues-invloeden, scheurende gitaren en die kenmerkende drive waar Led Zeppelin groot mee werd. Van begin tot eind hoor je hier de basis van zoveel rock die daarna zou volgen. Tijdloos, intens en nog altijd even krachtig als toen. Je luistert nog steeds naar Long Street Blues op Langstraat FM en we gaan nog steeds door. Daarna hoorde je een volledige plaatkant van het album Switch van niemand minder dan Golden Earring. Een band van eigen bodem, maar met een sound die moeiteloos de wereld overging. Stevig, melodieus en altijd met die herkenbare groove. Switch laat horen hoe veelzijdig ze zijn, met invloeden van rock tot funk en natuurlijk een vleugje blues. Je bent nog steeds in goed gezelschap bij Longstreet Blues op Langstraat FM. En er komt nog meer moois aan, dus blijf vooral luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Longstreet Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hammondklanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Longstreet Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

Dat was Doodstop van Fleetwood Mac hier op Langstraat FM. En eerlijk, zo'n nummer blijft gewoon hangen, toch? Uur 2 van Long Street Blues is in volle gang. De avond komt lekker op stoom. En wij blijven je meenemen langs de mooiste tracks van klassiekers tot verrassingen. Blijf lekker hangen. Zet hem gerust nog een tandje harder. Want we hebben nog genoeg moois voor je in petto. Long Street Blues hier op Langstraat FM.

Zo, dat was een hele plaat, kan puur genieten. De warme klanken van Rumours van Fleetwood Mac. Een album dat gewoon blijft raken van begin tot eind. En we schakelen moeiteloos door naar de rauwere psychedelische vibes van Disraeli Gears van Cream. Een totaal andere sfeer, maar minstens zo legendarisch. Dit is precies waar Long Street Blues om draait. Contrast, karakter en tijdloze muziek die je meeneemt. Blijf bij ons, want de avond is nog jong en er komt nog veel meer moois aan hier op Langstraat FM.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. Demonstraties duren al weken en zijn gericht tegen de economische situatie en het regeringsbeleid. Door wetswijziging krijgt de regering meer mogelijkheden om een noodtoestand uit te roepen en militairen op straat in te zetten. Tegenstanders vrezen dat de maatregel de spanningen verder zal vergroten. De Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerender te worden. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang.
6: Goed zo.
7: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
8: Wim Velderman.
9: Ah, fijn dat je bent, beste bluesliefhebber of liefhebster. Het is geweldig dat je weer ingeschakeld hebt, want we hebben heel wat te beluisteren samen. Geniet er maar van, ga ik ook doen. We gaan beginnen met deze Black and Blues. Laten we maar eens beginnen in België. Daar heb ik de afgelopen weken alles wat meer van gedraaid. En daar is ook om gevraagd. Het album Don't Be So Mean. Boogie Beast heette ze. Shake 'em on down. Veel plezier.

Ja, lekker toch? Trouble, no more. Ja, dat zou meer moeten op deze wereld. Bob Corritore en Johnny Rawls waren dat van het album Ernestine Blues. Fijn album en heel traditioneel ook. Maar ja, tradities hoeven niet erg te zijn, toch? Helemaal niet. Chris Bergson. Chris Bergson uit de States, is uit New York volgens mij zelfs. Is een gitarist, houdt van de blues en jazz en geeft ook les in gitaar spelen. Zijn nieuwe cd, ja, die mag er wederom zijn. Het is natuurlijk al een gevierd artiest, die Chris Bergson. Dat nieuwe album, dat heet East River Blues. Ik ga ervan draaien een echte shuffle, volgens mij. Kindly.

Er zijn heel wat artiesten en bluesgitaristen die groot zijn geworden met de muziek van Rory Gallagher. Voor velen diende de muziek van Rory Gallagher als voorbeeld. Zo ook voor Joe Bonamassa. Zijn nieuwste live CD, The Spirit of Rory,

23 jaar is deze gitarist, bluesrocker in hart en nieren, Guto Conrad uit Brazilië. Komt trouwens naar Nederland deze zomer. Guto heeft maar één voorbeeld, namelijk Jimi Hendrix en de muziek van Hendrix. Getuigen ook de line-up van zijn band, want dat bestaat heel simpel uit bas, drum en gitaar met z'n drieën. Ja, zo deed Hendrix het ook. Guto Conrad. Het album, ja, dat heeft natuurlijk een titel. Looking for Change. En dat doen we met z'n allen, denk ik, wel eens heel vaak. Op dit moment Jennifer Lynn and the Groove Revival. Wel eens vaker weer de afgelopen weken wat van gedraaid. Electric Eden is dan ook best aardig om naar te luisteren. Sucker for the Pain.

Vrije gitaarsound, vind je niet? Afkomstig van Mike Zito. Zito is behalve muzikant ook producer en heeft een eigen platenlabel. Dat heet Gulf Coast Records. Zijn cd is aanstaande. Daarvan draaide ik alvast Downtown at Midnight. En de rest volgt uiteraard binnenkort. Goed om Zito weer te horen. Heeft mindere tijden gehad en het gaat hem gelukkig weer goed. JP Source dan met Ann Harris. Ann Harris speelt een aardig stukje viool. Bijvoorbeeld bij Cap Mo en ook bij Taj Mahal. En JP Source, ja, die zit al 20 jaar in het vak als bluesman. Dit is Jesse May. We'll

Mooi hoor, die muziek van de C.D. Woodbury Trio. De drie heren uit de States, ja, die maken vooral muziek met veel plezier. Drinken daar een glaasje whisky bij en roken een sigaar. Nou, of dat laatste nou zo gezond is en datgene daarvoor ook, ja, daar ga ik niet over. Ik heb er wel zo natuurlijk bij gedacht over. De CD is prima. Belldog heet die en daarvan draaide ik I wouldn't treat a dog the way you treated me. Nou, dat is een hele mond vol. Over de mond vol gesproken. Dat was bij de intro van de volgende artiesten altijd het geval. Want men vond het heel bijzonder en dacht dat het een act was. Volgens mij is het dat ook. Hij woont tegenwoordig trouwens in Noorwegen. We hebben het over C6 Steve. The Last Season of America heet het album. En daarvan Bad Things.

Ooit woonachtig in Pittsburgh, Pennsylvania. We hebben het over Billy Price. Je gaat ook al vele seizoenen mee met soul en blues. Dit is de nieuwste CD, Random Madness. En daarvan, I Got the Dog in Me. De volgende gast, ja, dat is een jonge gast. En die was vroeger vooral veelvuldig te vinden in het café van zijn opa. Daar mocht hij zo af en toe ook drankjes serveren. En dan luisterde hij ondertussen natuurlijk naar de muziek die er gedraaid wordt, werd Bill's Café heette het. Ja, ik heb ook eens in een Bill's bar gewerkt, maar dat is ook al een tijd geleden, zeg maar. Bill's Café, Garrett T. Willie, I'm Late.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
1: Wim Velderman.
2: Ik ben ook een beetje laat. Een beetje laat om het programma af te sluiten. Maar het ging ook om de muziek, niet om mij toch? En wel om jou. Fijn dat je luisterde. En hopelijk, ja, je weet het al wat ik wil zeggen. Hoop ik dat je de volgende keer weer bij bent. Mis je een keer de uitzending? Ja, gemist hè. Dat is overal te vinden toch? Gaan er deze keer uit met wederom een verzoeknummer. Want daar doe ik natuurlijk ook aan. Van Morrison van zijn laatste cd. Somebody Try to Sell Me a Bridge. Ja, dat is een nadenkertje. Nou, goed. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Dag.

0: Tuinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrussestraat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: gastheer deze morgen, Erik van Vliet.
1: Ready for the sun.
0: Oh yeah. Info.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een woningbrand aan de Tongelrussestraat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met de laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.